0: nieuws. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand twee keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding twee recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftroggelen. De politie kon inmiddels drie verdachten oppakken, onder wie twee Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Tjamich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Mullebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1.600, waarvan €1.040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
4: De nacht van Oost-West.

0: nacht van Oost-West.
1: Radio Oost-West. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: C'est la vie.
1: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand 2 keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding 2 recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftroggelen. De politie kon inmiddels 3 verdachten oppakken, onder wie 2 Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de Toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Tjermich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
3: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Mullebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1,600, waarvan €1,040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
0: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand twee keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding twee recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftroggelen. De politie kon inmiddels drie verdachten oppakken, onder wie twee Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Tjermich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

Ik luister regionaal. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import.

0: Uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
5: De gezelligste in de regio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Mullebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot twee keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulten moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1,600, waarvan €1,040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
0: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het is 9 uur. Radio
2: Oost-West. Nieuws. Problemen op Brussels Airport gisteravond. De luchthaven was een tijd dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur gisteravond konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten werden afgeleid naar Oostende, eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven ging snel weer open. Waar het alarm vandaan kwam is dus helemaal niet duidelijk. 13 Palestijnse studenten en onderzoekers wachten op een beslissing van de federale regering om naar ons land te kunnen komen. Buitenlandminister Maxime Prévost van Les Engagés behandelt het dossier, maar voor een evacuatie is de unanieme steun van de regering nodig. En die steun is er voorlopig niet, omdat N-VA en MR tegen zijn. CD&V-voorzitter Sami Mehdi haalde gisteravond uit naar N-VA en MR op de openbare omroep. Hij vindt het totaal beschamend dat 13 Palestijnse studenten worden tegengehouden, zo verklaarde hij. Bij een ongeluk in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, zijn meer dan 40 mensen gewond nadat een trein was ontspoord, zegt de Franse minister van Transport Philippe Tabarot. Er zijn ook 180 mensen aan boord. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen en haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Antoine Garmich werd derde. Het WK is over 2 weken ook in Canada. In het voetbal is Anderlecht gisteravond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Radio De weersverwachting vandaag. Eerst grijs, later breekt de zon door. Temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij 20 graden, maar de volgende dagen wordt het warmer. De kans op een bui blijft wel.
3: Welkom
1: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
0: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst en de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingenen is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeren wil de kruis Houtemseweg en Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
5: Laat ons weten wat jij wil horen.
6: Vroeg maar aan.
5: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Een heel goede morgen allemaal. Even kijken, het is 9:55 geworden op deze zaterdagmorgen hier bij Radio Oost-West. We zijn 12 september vandaag. Aan de overkant zit Joke. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Joke, kan jij al geloven? Het is al 12 september,
1: maar
0: zeg.
1: Echt, ja, nog. Ja, maar ja, ik ben aan het aftellen.
0: Oei, ja. Ja, ah, ja. Okay. Ja. Goed, we zijn weer klaar voor 3 uurtjes. Vraag maar aan hier bij Radio Oost-West. Je kan bellen naar 051 48 49 50.
1: Mailen kan naar info@radioostwest.be of je gaat gewoon naar de website www.radioostwest.be. Je gaat naar het formuliertje van Vraag maar aan, je vult het in en dan komt het hier bij ons in de studio terecht.
0: Inderdaad. Joke, ik denk dat we al iemand aan de lijn hebben, klopt dat?
1: Ja, ja, ja, maar ze gaan even moeten wachten. Ik denk, ah, okay. ik denk dat het José is. Een kleine gok.
0: Ah, oké. Okay. Goed, dan gaan we eerst een nummertje draaien. Wat zou je denken van te beginnen met een blijde glimlach?
1: Ja, keep on smiling. Het zal wel zijn.
0: Alsjeblieft.

0: Uit 1970, James Lloyd met Keep On Smiling.
1: En ik zei daarnet van, ik gok dat het José is die we aan de lijn hebben. En jawel hoor, goeiemorgen José.
2: Ja, een goeiemorgen, Tjanneke Stings, Gwenny.
1: Ja, hé.
2: Het is dat het allemaal nog moet zijn. Ja. Ja, moet ik een klap mee ook?
0: Ja, zeg het maar.
2: Ja. Ik zou graag een plaatje willen draaien voor mijn vrouwke. Ook voor mezelf. En dat plaatje is van Marco Langso. Dat klein dokskapetje. En dat is voor mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ook voor Jacqueline de Priem, ook voor Jeannette Major, ook voor Christian de Baars, ook voor Eerst Priet en zijn vrouw Rita, ook voor Heert Madouk en zijn vrouw Marianne, ook voor Albert Klaus en vrouw Rosette, ook voor Gerard Schoonheid en zijn vrouw Denise, ook voor Wifi Bedram en vrouw Diana, ook voor Frans de Man en zijn vrouw, ook voor Petanka en haar man, die leut het als een plootje vrouw, ook voor Oost-West.
0: Dankjewel.
2: En nog voor de verpleegsters die dagelijks komen van Immens en Hans Oost-West-team.
1: Dank u wel. Oei, oei.
2: Ja.
1: Amai.
2: Ja, het is een hele brief, hè.
1: Ja, hè. Er komen er zo wekelijks elke keer een paar bij, denk ik.
2: Ja. Ja.
1: Wat ga je nog doen vandaag, José?
2: Ik, wat doen? Wat ga ik doen? Niet te breken om mijn vrouw zo. En dan daar vis ik naar de koers van de Ronde van Spanje.
1: Ah, je hebt gelijk.
2: En uiteraard de plankoos, mijn zeggen plankoos, met je dat wordt nog een keer nodig. Dus
1: en niet naar iets gaan drinken in dat klein dorpscafé vandaag. Dat ga je niet doen.
2: Ja, maar ja, het gaat tussen.
1: Wel, voilà.
2: Dat mijn dorpscafé zou doen.
1: Ja.
2: Eentje laten.
1: Geniet er alvast van. En hier speciaal voor jou, Michael Lanzo, met dat kleine dorpscafé.
2: Ja.
1: Dada, José.
0: Dag, José.
2: Ja, en bedankt, hè.
1: Ja, dag. Ja.

0: dat kleine dorpscafé van Michael Lanzo.
1: Zeg, en wacht, ja. Geert, weet je dat er dus er bestaat iemand, of ze zijn met twee, ze noemen de kroegtijgers. Dat zijn twee mannen uit Antwerpen en vandaag is de Nationale Cafédag.
0: Wel,
1: ja, ze hebben dat...
0: ik ging het juist zeggen.
1: Kijk, vandaag, voilà. Ja, voilà. Dus ja, het kan niet beter zijn dat kleine dorpscafé. En er zijn heel wat cafés die meedoen, hè, vandaag.
0: Ja, ja, ja. En Joke, we gaan straks in de loop van dit programma gaan we nog even terugpikken op Michael Lanzo in verband met 3 4 G.
1: Ja, klopt.
0: Dat
1: gaan,
0: ja, dat is voor straks. Maar we hebben terug iemand aan de lijn.
1: Doet u maar.
0: Hallo.
2: Goedemorgen. Inderdaad, het is er al een beetje dat vandaag een Nationale Cafédag is. Ik ken iemand die een... die ook een zaak heeft in de buurt van Heulen. En ik had dat ik heel duidelijk hoorde, een enkele maand geleden, was dat ik hier beslist. Is dat niet door de overheid beslist, of door Horeca Vlaanderen dat uitgevoerd heeft, die dag om de cafés meer onder de aandacht te krijgen, denk ik wel.
1: Ik denk dat het door de kroegtijgers is. Dat zijn twee mannen uit Antwerpen die gezegd hebben van laat ons eens een Nationale Cafédag, want er zijn heel veel cafés die verdwijnen, jammer genoeg.
2: Ja, er al de regels die ze opgelegd
1: hebben. Ja, tuurlijk.
2: Hier, inderdaad. En inderdaad, men heeft dat, ja. Ik ken ook iemand die een zaak heeft, dus...
1: Ja, ik denk dat er wel menig mens op café zal gaan vandaag.
2: Ja, waarom niet, hè?
1: Dus dat. Zeg maar, hoor, David, welk nummer heb je aangevraagd?
2: Ik stond deze week op, was het gisteren, en er was weer een incident geweest op de trein tussen Brugge en Oostende. Meestal had iemand dat gevraagd aan iemand, wil ik hier de schoenen of je voeten van de zee? En,
1: ja, klopt.
2: Die elkaar geslagen geweest is, laat ik zeggen, maar al die agressie en al die misnoegdheid.
1: Het is een vredewereld aan het worden, hè.
2: Ik heb zeggen van, maar jongen, oké, ik ben ook blind en het leven is inderdaad niet gemakkelijk. Maar ik ben ook blind en ik heb ook mijn frustraties en ik heb ook soms geven en nemen en ik zou ook even alleen op stap kunnen gaan. Maar dat gaat helaas niet, voor mij alleen. En dat frustreert me ook soms, maar al die agressie en al die... Dat ik soms denk, maar waar gaat dat toch naartoe?
1: Ja, niemand weet het, maar het gaat niet de goede kant op,
2: nee,
1: alleszins.
2: Zeker niet, hè. En oké, het leven is niet makkelijk. We leven in die jachtige maatschappij. En door mijn beperking, mijn blindheid ontneemt mij ook heel veel. Maar dan, ja, ik,

0: En ik had het langs weer ontdekt, mijn ex-collega op het werk kwam bij mij en zei: David, ik heb je nummer gevonden, wie zingt er dan? En hij zei: ach, zeg, ja, ik zei hem, en hij zei: ja, je hebt al een contact terug. En dus die tekst is, ja, altijd als ik doe, kijk, daar heb ik er wel van.
1: Ja, het nummer heet Waarom? En het is van Ron Brandsteder, die zegt in het begin een tekst, maar het is eigenlijk van José Houbé en Bonnie Sinclair.
0: Sinclair. José van Luf geweest, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Bonnie Sinclair, die ook fantastische nummers gemaakt. Je filiest rock en dan later wat rustiger muziek. En Ron Brandsteder, die al overleden is, heeft hij al de hand geschud trouwens, Ron Brandsteder.
1: Ja, als klopt.
0: Als twee manneke.
1: Wel, kijk, we gaan er naar luisteren, David.
0: Ja. En ik wens alle luisteraars een fijn weekend en een fijne week.
1: Ja, voor jou ook. Dank u wel.
0: Dank
1: je
0: wel.
1: Ja, dag.
2: Dankjewel, komt er zo meteen aan hoor, na dit.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Radio Oost-West.
5: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden.

0: Ja, het is een nummertje dat ik hele lange tijd niet gehoord heb. Bonnie Sinclair met José, ondertussen gaat de telefoon. Bonnie Sinclair met José van Luif, die we destijds nog kennen van heel, heel lang geleden. En ook met medewerking van Ron Brandsteder.
1: Ja, Geert, wij gaan met bloemen gooien.
0: Ja, ja.
1: meer bepaald met tulpen. En die komen helemaal uit Amsterdam. Den Herman Emmink heeft dat ook gedaan. Tulpen uit Amsterdam. En dat is aangevraagd door Joost en Darlien. Graag een plaatje voor Radio Oma Hilda van de Wegen, de kinderen, de kleinkinderen, alle bewoners van het rusthuis Dekendaras, al het personeel ook nog. Ook nog voor Gabriel en Erna en het fantastische Radio Oost-West-team. Bedankt voor de mooie muziek. Ja, jullie zijn bedankt om elke week zo massaal nummertjes aan te vragen. Dus speciaal voor onze Radio Oma Hilda, Tulpen uit Amsterdam. Thank you.

0: Ja, Geert, als je het niet met woorden kan zeggen, zeg het dan met bloemen. Ja, en dan zei je altijd, dan gaan ze met open armen ontvangen, denk ik.
1: Weet je dat het, dit nummer komt uit 1957?
0: Hé, amai.
1: Niet te geloven, hè?
0: Amai, oei. Ja. Dat is helemaal, ja, dat is
1: goed,
0: heel oud.
1: We hebben terug iemand aan de lijn.
2: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Anja van Parijs.
3: Uit Eegem.
0: Uit Eegem? Ola, dat is niet zo ver van hier, hè?
3: Nee.
0: Jij wou aan iemand de groetjes doen.
3: Ja.
0: Ja, zeg maar, hoor.
3: Heidi van Tielt.
0: Ja.
3: En aan mijn ouders, mijn broer Chino en Nico.
0: Ja.
3: Dan aan Danny. Dat er in de kringloop loopt en teelt.
0: Ja.
3: Dan mijn beste man van het werk geweest.
0: Ja.
3: En dan aan radio aan jullie.
0: Dank u wel daarvoor. Jij wou een nummer, een romantisch nummertje.
3: Ja.
0: Ja. Mag het er eentje zijn van George Michael?
3: Ja, zeer graag.
1: En toen was het ik. Nee, ik heb een andere gekozen.
0: Ah, je hebt een andere gekozen?
1: Ja, ik heb vlug. Ik denk dat dat heel goed passend bij de luisteraar die nu aan de lijn is. Engelbert Humperdinck, Release Me.
0: Oh ja, dat is toch beter dan Careless Whisper. Ja, is dat goed voor jou, Anja?
3: Ja, dat is goed.
0: Ik zou zeggen, geniet ervan en geniet nog van het weekend.
3: Ja, dank u wel.
0: Ja, dag.
1: Dank u wel.
3: Dag, hey.

0: Een tegelplakker, release
1: ja, als dat
0: me.
1: Geen tegelplakker is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ja, hoor. Release Me van Engelbert Humperdinck.
1: Ondertussen, even kijken. Hè. Het is bijna 22:30 voor de mensen die nu inschakelen of die pas wakker zijn. Dat kan ook natuurlijk. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, voilà.
1: Vraag maar aan, is dit tot 1 uur nog? Je kan bellen 051 48 49 50. En je kan ook mailen naar
0: info@radioostwest.be of gewoon naar de website. Je gaat naar het formulier van Vraag maar aan. Je vult het in en dan komt het bij ons terecht.
1: Goed, we hebben terug iemand aan de lijn, geloof ik. Hallo.
2: Hallo, we hebben ook een Jeff.
1: Dag nog.
2: Tante Maria.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hoe gaat het ermee, nog een Jeff?
2: Dat plaatje met naam van Heidenroosje, hè. Gewoon, hè. En voor Tante Maria, voor mezelf. Voor Janine Tak. Voor de oliebolders. Voor de haver, dingen. Petankenclub. Radio Stressteam.
0: Dank u.
2: Ook voor de kinderen, kleinkinderen, natte kleinkinderen, neef en nicht en kozijns en tanden en onkels. En ook voor Hans en Radio West team. En ook voor al de zieke mensen en de luisteraars.
1: Dankjewel. En wat ga je nou doen, nog eens even van het weekend?
2: Oh, een beetje naar de koers kijken, zeker?
0: Ja, dat is het.
1: Ik hoor het.
0: Ja,
1: ja. Voilà. Iedereen kijkt naar de koers.
0: Als ik straks thuis kom...
2: En naar de zon genieten en naar Radio West luisteren.
0: Voilà, als ik straks thuis kom, is het beentjes lang uit in de zetel, televisietje ja, aan en kijken naar de koers.
2: Ja.
0: Mijn strijk die kan wachten.
2: Naar Woutje van der Aar, hè.
0: Voilà, het is dat, hè.
2: En Maas.
0: Ja.
2: En nog andere renners die goed rijden.
0: Ik zou zeggen, geniet nog van het weekend. En je hebt de Gavenzangers aangevraagd met O Heide Roosje.
2: Goed. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel. Dag.

0: pam.
1: Ratketap.
0: Joke, we zitten volop in het levenslied, hè? Ja, de havenzangers.
1: Ja, ja, en er komt
0: 1978.
1: Opnieuw... Ja, en nu gaan we toch naar 2025. We gaan iets korter bij.
0: Maar we blijven bij die trekzak, hè?
1: Ja, we blijven bij die trekzak, bij de accordeon. Rita Cordy staat klaar met California Blue. En dat is natuurlijk aangevraagd door Ria van Tuinen. En ze draagt het op aan haar kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkindjes, Olivia, Nathan en Mila. Alle leden van Samana Sint-Lois Vijven. Alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West. En natuurlijk, heel speciaal, dat mogen we niet vergeten, voor Karintje, die in Samen zit in Wakken. Speciaal voor haar, Rita Cordy, California Blue.
0: Komt er zo meteen aan.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: De originele versie kennen we van...
1: Ja, hey. Ja, ah, ja, den die, hè.
0: Rode Orbison.
1: Ik kost er niet op. Ja. Amai, amai, amai. Oh. Maar ja, ik ben hier nog heel mijn epistel aan het lezen, dus ja.
0: Ja, ja, ja, ik begrijp het.
1: Ja.
0: Goed, het volgende verzoekje.
1: Komt van Martien de Smet uit Zulte. En zij doet de groetjes aan haar vriendin Ann Steenhout en haar verpleegster Julie Verhamme. Haar dochter Charlien en de kindjes Louise, Alex, Femke, Camille. Ook aan haar mama Annie Nachterhalen. Ronnie en Mieke uit Olsenen. Ben uit Dendermonde. Serge die uit Dentergem komt. En dan haar tante Elian Nachterhalen die vandaag 82 jaar geworden is. Daar doet ze ook de groetjes aan. Ook Kathleen en haar man Danny Verstraten mogen niet vergeten worden. Ook Steven, die nog altijd in Spanje zit, die krijgt ook de groetjes. En dan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ze heeft gekozen voor een nummer van Larissa, Vleugels van de Wind.

0: Vleugels van de Wind van deze zangeres Larissa.
1: Ja, en als ik... Wacht, ik ga mij eventjes draaien.
0: Ja,
1: ja, die vleugels die gaan zeer goed meegaan met de wind, want het, ja, het waait wel stevig buiten voor de moment. Het volgende. Ho, ho. Een cowboy in Parijs, joepie joepie. Of zoiets. Ja, hè?
0: Ja,
1: ja,
0: klopt.
1: Klopt, hè?
0: Van de Marlets.
1: Ja, van de Marlets. En dat is aangevraagd door Janine. En dat is voor haar kinderen, haar kleinkinderen, haar buren, de oliebolders, gans het Radio Oost-West-team en alle luisteraars ook uiteraard. En voor chef en Maria.

0: Wat moet een cowboy komen doen in Parijs?
1: Ja, op de Champs-Élysées.
0: Op de Champs-Élysées.
1: Zie hem al gaan met zijn paard. Ja. Op de Champs-Élysées. Ja, maar ja, pas op. Hé. Ik zou daar ook wel willen vertoeven momenteel op de Champs-Élysées. Waarom
0: ja,
1: niet?
0: Wie niet?
1: Ja,
0: wie niet?
1: Ah, wel, voilà. Ja, het volgende nummer is er eentje van Bonnie Sinclair Biero. En dat is aangevraagd door Anne. En dat is voor haar ventje Bruno, voor Frankie de Smul en kinderen. Voor gans het Oost-West-team en ook de luisteraars natuurlijk. Voor Steven en voor Tatanka en Tom Dooley.

0: Je gelooft het of je gelooft het niet, want ik heb wel heel, heel lang geleden een keer een interview gehad met Bonnie Sinclair.
1: Hola, ziet dat af.
0: Maar dat is lang geleden. Dat was een eclo op een sterrenparade, geloof ik.
1: Amai, kijk zeg. Ja, zangeres Shansi staat klaar met Sango Nini. En dat is aangevraagd door Peter van Heulen. Hoi, hoi, vrienden van Radio Oost-West. Graag had ik eens Sango Nini gehoord van de Zuiderse parel zangeres Shansi, die iedere luisteraar, radiomaker en fan... Martien de Smet uit Zulte een heel goed weekend toewenst. Voilà bij deze. Dank u wel.
0: Goed, dat wordt het laatste nummertje voor
1: voor 11 uur.
0: Mensen kunnen nog blijven bellen. Er kunnen nog verzoekjes bij. Geen probleem. 051 48 49 50. Of mailen naar info@radioostwest.be.
1: Of de wapensite.

0: veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Problemen op Brussels Airport gisteravond. De luchthaven was een tijd dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur gisteravond konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten werden afgeleid naar Oostende, eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven ging snel weer open. Waar het alarm vandaan kwam is dus helemaal niet duidelijk. 13 Palestijnse studenten en onderzoekers wachten op een beslissing van de federale regering om naar ons land te kunnen komen. Buitenlandminister Maxime Prévost van Les Engagés behandelt het dossier, maar voor een evacuatie is de unanieme steun van de regering nodig. En die steun is er voorlopig niet, omdat N-VA en MR tegen zijn. CD&V-voorzitter Sami Mehdi haalde gisteravond uit naar N-VA en MR op de openbare omroep. Hij vindt het totaal beschamend dat 13 Palestijnse studenten worden tegengehouden, zo verklaarde hij. Bij een ongeluk in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, zijn meer dan 40 mensen gewond nadat een trein was ontspoord, zegt de Franse minister van Transport Philippe Tabarot. Er zijn ook 180 mensen aan boord. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen en haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Antoine Garmig werd derde. Het WK is over 2 weken ook in Canada. In het voetbal is Anderlecht gisteravond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: De weersverwachting vandaag. Eerst grijs, later breekt de zon door. Temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij 20 graden, maar de volgende dagen wordt het warmer. De kans op een bui blijft wel.
3: Ja, ondertussen hebben we het nieuwsje gehad van 11 uur hier bij Radio Oost-West. En ja, Joke die heeft het druk, heel druk. Ze was daarnet nog aan de telefoon.
4: Ja, ik ben de telefoniste van dienst, hè, vandaag. Ja.
3: Goed, we hebben nog een bezoekje klaar.
4: Wacht. Oei, ik ga hier even mijn... Hier, ik heb het gevonden, ja. Het is er eentje die aangevraagd werd door onze radio-oma Hilda. En ze draagt het op aan haar kinderen, haar schoonkinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Ze heeft er eentje bij, sinds kort.
3: Ah.
4: Cyril. Mooie naam, hè?
3: Ja, is mooi.
4: Het is nummer 10, zei ze. Dus ja, kijk. Dus alle verpleegsters, bezoekers, bewoners, eigenlijk al het personeel van Dik en Daras, daar doet ze ook de groetjes aan. Ook aan Anne van den Driessen en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ze heeft, het is toepasselijk, een liedje aangevraagd van David van Dijk. Een glas koele witte wijn voor wie aan de aperitief gaat. Santé.
3: Santé.

0: Ja, een glas koele witte wijn. Ja, dat zou nu wel...
1: Ja, hè? Dat zou wel...
0: Ja, maar wel alcoholvrij dan voor mij. Maar het zou wel smaken, denk ik. Ja, het is bijna 10:50. Dat is ja, aperitiefuur, hè, dat we zeggen. Ja, ja, ja. Als er iemand hier in de buurt woont en je hebt wijn met alcohol en ook wijn zonder alcohol, hoogwest 16. We hebben dorst. Ja, je kunt het maar proberen, hè, Geert. Ja, Henkie staat klaar. Lief klein konijntje. Dat is aangevraagd door Caroline Verkest. Dag radioteam van Oost-West. Graag een plaatje voor moeder Hilda en alle luisteraars van Radio Oost-West. Ook de bewoners van het rusthuis Dikkendaras. Groetjes, Caroline. Voilà, lief klein konijntje.

Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief.

neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja.

0: ja.
1: Ja, ja, Geert, ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, het volgende nummertje die klaarstaat, dat is er eentje van Trevochi, La Spagnola. We gaan nog een beetje reclame maken.
2: Ja. Tuurlijk, waarom niet?
1: Want ja, Radio Oostwest heeft ook een evenement met Trevochi. En voor de mensen die Trevochi niet kennen, dat zijn Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo. En Michael Lanzo die heeft de toeristenmeulenbeke u wel gekend.
2: Ja, klopt.
1: Dat gaat door zaterdag 26 september om 20 uur in CC De Wissel in Zwevenzeel, is dat zeker? Ja,
2: dat is een Zwevenzeel.
1: Ja, in Zwevenzeel. Ja. Voor de luttele 15 eurotjes geraakt iedereen binnen. En als je jonger bent dan 26, dan betaal je maar 10 euro. Dus ik zou zeggen, kom massaal af, want die zijn echt wel heel goed.
2: Ik heb ze nog niet gezien, maar het schijnt dat echt de moeite is.
1: Ja, maar jij kan niet, hè, die avond?
2: Waarom niet? 26 september?
1: Ah, nee, je kan... Ja, ik moet naar een trouwfeest.
2: Oei, ja.
1: Ja.
2: Ja, jammer,
1: dus,
2: hè?
1: Kunnen dan niet een weekje verzetten, zo? Ah, ja.
2: Ja, ja, ik geef aan Jan. Hè.
1: Doe me toch, hè. Ja. Ik moet naar een feest. Ik was er heel graag bij geweest. Tjoe toch.
2: Hier is Trevochi.

0: Trivochi met La Spagnola, zaterdag 26 september in CC De Wissel om 8 uur 's avonds. Voilà, hola, we hebben bezoek.
1: Ah.
0: Onze gebeden zijn verhoord. Hier komt iemand met een fles witte wijn.
1: Maar, jongens toch.
0: Dank
1: is dat een verrassing? Is dat een verrassing?
0: Voilà, wij hebben toch fantastische luisteraars, hè mensen, ja, amai. Dank u wel.
1: Dank je wel.
0: Super, maar hola, ja, Geert,
1: ja?
0: We gaan vlug nog een nummertje op jullie loslaten. En dat is een Engelstalig van de Dire Straits, Ticket to Heaven. En dat is aangevraagd door Radio Alicante.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeek.

0: gemaakt. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
1: Jij vraagt, wij draaien.
2: Vrochmoron. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: The Dire Straits met Ticket to Heaven komt ook al uit 1994.
1: Smaakt u een witte wijn, Geert?
0: Ja, ja,
1: dat was,
0: ja,
1: nogal.
0: Dat was een verrassing, hè?
1: Ik ga wel nog een oproep doen. Moest er iemand een fles hebben zonder alcohol, dan mocht je die altijd brengen. Want ik drink helaas geen alcohol, dus ja.
0: Alvast bedankt aan die mevrouw die dat binnenbracht.
1: Ja,
0: ze was
1: uw ogen zijn weg. Aan het fonkelen, hè.
0: Ze was plots weer weg, ja. Maar in ieder geval, dank je wel.
1: Ja, ik zie dat het smaakt. Uw ogen fonkelen van hier tot in Tokio. Ja, Engelbewaarder staat klaar natuurlijk. Geen vraag maar aan zonder dit nummer van Marco Schuitmaker. En dat is aangevraagd door Ronnie. En ja, Zulte Waregem die speelt morgen blijkbaar tegen Charleroi om 18 uur. En dan gaan die altijd kijken bij Martien. Allemaal. Hij doet ook de groetjes aan dochter Charlien, de man, de kindjes, aan Annie Nachterhalen. Ben uit Dendermonde, Serge uit Dentergem, alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West en ook Steven uit Spanje, die krijgt de groetjes. En dat komt allemaal van Ronnie uit Olsenen.

0: Marco Schuitmaker, geen vraag maar aan zonder Marco natuurlijk.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Goed, het volgende ga ik aflezen, want het is van Steven uit Spanje. Mm-hmm. Hij laat een keer van zich horen, amai.
1: Hij leeft nog.
0: Ja, hij leeft nog. Dat is lang geleden. Goed, even kijken. Beste medewerkers van Radio Oost-West. Graag wil ik de groetjes doen aan Martien de Smet, Bruno en Anne en de heer Van der Zanden, dankjewel. En natuurlijk aan alle medewerkers van Radio Oost-West. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik nog iets van mij heb laten horen. Door mijn werk heb ik het momenteel enorm druk, waardoor het contact er soms wat moeilijker van komt. Toch wil ik graag nog eens van mij laten horen. Ondertussen ben ik vooral bezig met mijn werk, mijn toekomst en mijn eigen leven. Ik heb geleerd dat je niet altijd hoeft te reageren op wat anderen over je zeggen of van je vinden. Uiteindelijk spreken je daden en de weg die je aflegt voor zichzelf. Aan iedereen die in het verleden misschien een ander beeld van mij hadden. Ik ben gewoon mijn eigen weg blijven volgen en vooral mezelf gebleven. De tijd leert vanzelf wie oprecht is en wie niet. Daar hoef je uiteindelijk geen woorden aan vuil te maken. Bij deze dus een welgemeende groet aan jullie allemaal. Ik wens iedereen het allerbeste en hoop dat alles goed gaat met jullie. En het plaatje dat Steven gekozen heeft is er eentje van Herman van Veen. Ik ben vandaag zo vrolijk.
1: Mooie boodschap.
0: Ja.

0: Céline Hermans.
1: Herman van Veen met zo vrolijk speciaal voor Steven vanuit Spanje. Steven, het ga je goed daar en hopelijk is het daar niet te warm.
0: Ja, van wel. Ja, oh kom, als je in Spanje woont, dan zou het toch mooi weer moeten zijn.
1: Ja, in feite wel, maar te warm is misschien ook iets. Maar ja,
0: nee, alhoewel dat ze daar ook al een paar keer serieus wat tegenslag hebben gehad. Van overstromingen en weer en wat weet ik allemaal. Want wacht, ze wonen in Torrevieja, geloof ik.
1: De streek van Torrevieja, ja, inderdaad.
0: Klopt. Wacht, zet maar klaar. Hij was maar een clown. Van Ben Kramer.
1: Ja.
0: En dat is aangevraagd door Johan van Lerbergen. En de boodschap luidt voor de familie van Lerbergen de Meijer uit Waregem. Ook voor Stefanie en Bram, Dimitri en Sophie, de kindjes Leon, Marten en onze jongste spruit Hervé. En ook aan gans het Oost-West-team. Voilà, hij was maar een clown.

0: Laat ons weten wat jij wil horen.
1: Vroeg maar aan.
0: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Daniel Gerard uit 1971 met Butterfly.
1: En van 1971 gaan we naar 1987. Naar Lilian Saint-Pierre. Met jou wil ik de hemel zien. Ja, ik kreeg daar net een hele bevallige jonge dame aan de lijn.
0: Ja.
1: Margot Jonkheren. Zegt uw naam?
0: Ella, zeg me iets.
1: Ja. Mijn dochter. Maar ze wou niet live op de radio komen, wat ik wel begrijp. En ja, dit nummer, dat is het favoriete nummer van mijn mama. Mijn mama die hoort heel graag Lilian Saint-Pierre. En dat is een van haar favoriete nummers. Dus mamatje, je bent denk ik nu toch wel aan het luisteren. Dus je hebt vele groetjes van jouw kleindochter en ook van jouw dochter. We love you.
0: Komt er zo meteen aan.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Altijd weer de mooiste muziek.

Met jou wil ik de hemel zien van Lilian Saint-Pierre uit 1987. Je kan ons steeds bellen voor groetjes en verzoekjes hier naar Radio Oostwest 051 48 49 50. Of je kan ook mailen naar info@radioostwest.be. En dit hier, ja, dit is de zomergids van deze zomer, hè. K3.

0: Ja, de zomer van Oya Lele, de zomerhit van 2026. Joke, had jij het verwacht?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nee, ik wou...
0: Velen, zoals velen, denk ik, hadden...
1: Ik heb weken aan een stuk gestemd. Op nummer 1 stond bij mij Gert en James. Op nummer 2 stond Sammeke Goris met Rak. En op nummer 3 stond het liedje van Bart Kael, Zot Verliefd.
0: Ja, maar velen hadden toch gehokt op Meteor of Aaron Blommaert. En,
1: ja. Ik dacht van, allee, menen dan nu K3? Maar ja, kijk, ze zijn super populair.
0: Ja.
1: Niet normaal.
0: Wat K3 betreft, morgenmiddag stel ik de nieuwe single voor van K3.
1: Oh, zeker.
0: Maar dat is voor morgen in de Mediamix.
1: Ja, voilà. En we gaan opnieuw naar Marco Schuitmaker. Want Marco heeft een nieuwe hit. Loesoe. Ik heb het nog niet gehoord. Dat is aangevraagd door Serge. Ik doe de groetjes aan mijn vriendin Martine de Smet, haar dochter Charlien, haar man, de kindjes, Annie Nachterhalen, Mieke en Ronnie, Ben uit Endermonde. Ja, ook aan jou en mezelf, Geert, doet hij de groetjes.
0: Dank u wel.
1: Dank u wel. Alle luisteraars en alle medewerkers van Radio Oost-West. Voilà. En ja, hij zegt, hier in Dentergem is het een zeer goede ontvangst van de radio.
0: Dat is mooi om te horen.
1: Dat zal wel zijn. Ja.
0: Hier is Marco Schuitmaker met Loesoe.

0: Eddy Grant met I Don't Wanna Dance uit 1983.
1: Nee, wilde geen danske placeren zo. Het is bijna 12 uur.
0: Middagmaal, ja.
1: Ja, terwijl dat je aan het koken bent, je luistert naar de radio.
0: Achter de kookpotten.
1: Ja, achter de kookpotten en dan zo een keer swingen met de heupen van links naar rechts.
0: Ja. Waarom Jokke, niet? Ik kon nog vragen, ben je een liefhebber van de 80's?
1: Maar ja, tuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja, het zou wel zijn.
0: Oké, goed, we gaan richting het middaguur voor de mensen die aan het aperitief bezig zijn. Dat zijn wij ook aan het doen hier, hè?
1: Ja, en voor mensen die aan tafel gaan, smakelijk.
0: We zijn er terug, straks voor het derde deel van Vraag maar aan. Bellen kan nog altijd 051 48 49 50. Tot straks.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 12 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingene is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeer wil de kruis Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
8: Jij vraagt, wij draaien.
9: Vrochmoron.
6: Radio Oost-West.
9: Bel de studio 051 48 49 50.

0: Jive Bunny met Swing the Mood. En dat is aangevraagd door Hilda. En ze heeft het aangevraagd voor haarzelf. En ze heeft groot gelijk.
1: Aha, waarom niet, ja, hè?
0: En nu even serieus.
1: Gaan we even serieus zijn?
0: Ja, we gaan even serieus doen met Baila de Gasolina. En dat is aangevraagd door Dimitri Lankriet. Graag een plaatje vraag ik aan voor mijn mama Magda Kent en ganse familie. Ook gans het Radio Oost-West-team. En speciaal voor jou, Joke. Dank u wel, Dimitri. Ja, hij zegt van... het is weekend. Misschien kom ik jou tegen vanavond in Capelle. Omdat het daar een rockoptreden is. Maar helaas, helaas. Ik zal er niet zijn. Want hij zegt van... Gij toch niet in te goed... toch.
1: Ja, allez, weer alleen.
0: Maar ja, weet je wat, Dimitri? Wij komen elkaar regelmatig een keer tegen. Ik zal het onthouden. Ik ga het niet vergeten. We gaan even serieus doen met Baila de Gasolina. Heppa!

0: Voilà, zie. Ik wist niet, Joeke, dat dat nummer zo kort was.
1: Ja, dat duurt niet zo heel lang. Maar als je luistert naar de tekst, oh my god, daar zit van alles in. Frikadellos, muchos calorias. Och, kijk, echt waar. Ik vind het gewoon geslaagd. Okay. Ja, ik vind het wel een mooi, alleen een tof nummer.
0: En het volgende nummer is
1: maar ondertussen,
0: ook...
1: wacht, ja, ondertussen heb ik hier een hele lieve meneer in de studio gehad, die mij een fles alcoholvrije mojito is komen brengen. Dus
0: is
1: ik zit
0: waar,
1: ook aan een aperitief.
0: Is niet waar, hè?
1: Ja, Radio Alicante, dank u wel daarvoor.
0: Zeg.
1: Maar het smaakt.
0: Bij deze
1: waar.
0: Worden wij hier nogal bediend, is
1: we worden hier rot verwend. Och, nu nog een appeke.
0: Ja.
1: De volgende keer breng ik een appeke mee.
0: Gezondheid, hè, Joke?
1: Ja,
0: gezondheid.
1: Jij ook. Ching, ching.
0: Het volgende is ook een Vraag maar aan nummer, bijna wekelijks.
1: Ja, het zal wel zijn. Ik ken het al bijna van buiten.
0: Ik ga niks zeggen nu.
1: Nee.

0: Voilà, raclette, voilà.
1: Ja, het is ondertussen, even kijken, bijna 11:45. Voor de mensen die nu aan tafel zitten, smakelijk alvast. Of ben je aan het aperitief?
0: Ja, tuurlijk, dat kan ook. Waarom niet?
1: Gezondheid. Aan iedereen.
0: Ja. Het volgende nummertje is er eentje van Céline Hermans met Mama. En dat is aangevraagd door Bruno. En hij draagt het op aan zijn vrouwtje Anne, aan Frankie de Smul en kinderen, aan Ludwin en ook aan Steven. En aan gans Radio Oost-West natuurlijk.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

0: Disco Inferno van de Tramps uit 1977.
1: Oh, mijn geboortejaar.
0: Ah,
1: dat was een goed jaar,
0: voilà,
1: hè?
0: Voilà, dat weten we nu ook al.
1: Ja, je weet toch hoe oud ik ben? Of hoe jong? Allee,
0: ja.
1: Het is hoe dat je het bekijkt.
0: Ja. Oké. Goed, de luisteraars kunnen nog bellen. Hè. We hebben nog ruim wat tijd. 051 48 49 50. Of mailen naar
1: info@radioostwest.be, maar ook via de website. Je gaat naar Vraag maar aan, vult het formulier in en dan komt het verzoekje bij ons terecht.
0: Inderdaad. Goed, we kijken al even vooruit naar 17 april 2027. Dan hebben we de 20ste editie van het Oost-Westfeest.
1: Ja, dat wordt een knaller.
0: Dat moet een knaller worden. De artiesten die zijn al bekend, ook al bekendgemaakt hier op de radio. Naast Herbert Verhagen, onze huisartiest, hebben we ook Gunter Neefs en ook Gerry Hegger.
1: Harry Hager.
0: Gerry Hegger, jawel. Ja. Dat is trouwens een stadsgenoot van mij, want die woont ook in Deinze.
1: Klopt.
0: In Bachte-Marjaleerne.
1: Ja.
0: Woont hij dus. Die drie artiesten zijn volgend jaar te gast op het Oost-Westfeest 2027. Dus, maar ik stel voor dat de luisteraars dat allemaal hebben genoteerd in hun agenda.
1: Aangestipt met dikke vette stift.
0: Ja, goed, we gaan een nummertje gaan draaien van Gerry Hegger. Ik heb de hele nacht liggen dromen.

0: Laat ons weten wat jij wil horen.
1: Vroeg maar aan.
0: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.

0: Dit was Teddy Swims, ja?
1: Ja, klopt.
0: Ken ik niet. Jij wel?
1: Wel, die is eigenlijk begonnen met nummers te zingen via YouTube. En zo is die eigenlijk opgepikt geweest en is die bekend geworden.
0: Ah ja, zo, ja, mooi.
1: Ja, de meesten doen dat via TikTok of zo, maar hij is via YouTube is die begonnen.
0: Ja.
1: Maar die heeft een prachtige stem, hè, Teddy Swims. Maar die komt ook naar België.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, ik denk het. Ja, wacht. Ik ga vlug opzoeken. Hij komt naar... in de Afasdom.
0: Ah, oké. Okay, mooi.
1: Ja, maar... je mag niet meer Sportpaleis zeggen, hè. Dus ja.
0: Nee. Maar jij bent vooral ook een smaakmaker van het volgende nummer.
1: Maar ja, Gert en James, Madi Wodo. Ik vind dat echt een topnummer. Je moet er maar op komen.
0: Ja, inderdaad. Madi Wodo.
1: Ja.
0: Inderdaad. Staat ondertussen al 10 weken in de Mediamix Top 20. Morgen alvast zeker luisteren tussen 12 en 2.
1: Ja, en als die twee bezig zijn tegen elkaar, dat is gewoon hilarisch.
0: Ja, inderdaad. Ja. Kijk je naar zeggens...
1: Maar ja, maar jongen, echt waar. Maar ik kijk daarnaar en dan denk ik van... Potverdikke, daar had Margriet moeten bijzitten, hè.
0: Ja.
1: Tje toch.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik, dat was zo echt zo van... Ja,
0: daar heb je volkomen gelijk in.
1: Ja, je mist die wel, hè.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat ging nog... Ik lag mij kapot met, zeg eens, maar had Margriet daarbij geweest? Maar jongen, echt.
0: Ja. Hier komen ze, Het en James.

0: Ja, Geert, maar jij zit aan de telefoon en je had niet door.
1: Dat nee, het was pas gedaan. Het was even aan de telefoon.
0: Maar ja, het is ook wel belangrijk, je telefoontje.
1: Ja, ik was aan de telefoon met collega Jan Spees daarmee.
0: Ah ja, kijk, onze collega.
1: Ja.
0: Ziet dat af.
1: Goed, wat kunnen we nog voorstellen? Of wat kunnen we nog...
0: kunnen misschien nog vragen dat de mensen nog vlug een keer bellen om een verzoekje aan te vragen. We hebben nog even nog een twintigtal minuutjes. Dus er kunnen er nog een paar bij. 051 48 49 50. Mailen naar info@radioostwest.be. Via de website. Hè. Dat gaat ook naar het vraag maar aan formulier invullen. En dan komt het bij ons terecht. En ja, ik heb er ook wel... hoop in. Nee, feit. Wacht, hoe vertelde dat weer?
1: Feit, ja.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Komt in ieder geval is hier George Michael.

0: Ja, ja, Geert. Och, Geert, toch. Ik heb compassie met u.
1: Feit,
0: en dat is, ja, ik wist niet meer hoe. Hoop, nee, vertrouwen. Feit is ja, vertrouwen in het Nederlands. Ik kon er niet op komen, maar ik vertrouw u volledig. Ella, dat is toch mooi gezegd, hè?
1: Inderdaad.
0: Ah ja, het zal wel zijn. Heb je het gevonden?
1: Nee, helaas niet. Anders draaien we eerst een ander nummertje.
0: Ah, ja, oké. Okay, ja, voor mij is dat goed.
1: Even kijken wat we kunnen draaien, eventueel. Ja, onze lijst is ruim.
0: Goh, ja,
1: ons muziekbestand is heel ruim. Valazi, ik heb er al een gevonden.
0: Ah, cheerio.
1: Ja, ja, ja. Weken, al weken staat die nummer 1 in Nederland.
0: Zot nummer, ja.
1: Ja, ongelooflijk.

0: Voilà, zie je. Cheerio. Justin de Wild was dit.
1: Ja, Justin de Wild. Ja, het is wel een goed nummer, vind ik. Een beetje carnavalachtig ook, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Maar die Nederlanders die zijn daar echt een krak in.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Hier en daar brengen die mannen een echte oorworm uit, hè? Zoals Marco Schuitmaker geweest.
1: Ja, en ook Hutje van Babette en weet ik. En ik ben nu op zoek naar... Ik kan er nu niet direct op komen... die daar eigenlijk mee begonnen zijn, die zo bekend geworden zijn. Maar ik, de naam ontgaat mij even.
0: Ja, oké. Okay. Goed, heb je nog een verzoekje?
1: Ik heb nog een verzoekje van Christine de Klerk. En ze heeft Jannes aangevraagd Zwevend naar geluk. En ze draagt het op aan iedereen.
0: Goed, komt er zo meteen aan.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de Poelberg van de Poelbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poelbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poelbar.be.
5: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Jannes.
1: Met zweven naar het geluk.
0: Ja, voilà. En we gaan door met het volgende verzoekje. Ja, Wesley Bronkhorst natuurlijk. Trots op jou, dat mag ook niet ontbreken. Ik wens Martien de Smet toch al een spoedig herstel, 5 oktober. Want ik denk dat ze een heupoperatie voor de boeg heeft. We steunen jou, zegt ze. Ook de dochter Charlene, haar man, de kindjes, die krijgen de groetjes. Oma Annie Nachterhalen, de rest van de bende ook. Steven uit Spanje krijgt ook de groeten. En dat komt allemaal van Mieke uit Olsenen. Trots op jou, Wesley Bronkhorst.

0: Wesley Bronkhorst, trots op jou. En we hebben nog een verzoekje van onze allerliefste Mikey Parvé. En hij heeft het nummer aangevraagd van Oliver Shanti, Autumn in Beijing. Ja, en hij doet natuurlijk de groetjes aan alle medewerkers en presentatoren van Radio Oost-West. En oei, maar hij ligt nog altijd in het ziekenhuis.
1: Oei, oei. Oh.
0: Ja, hij heeft een paniekaanval gekregen en daarmee ligt hij opnieuw in het ziekenhuis. Ja, Mikey, wij wensen jou alvast heel veel beterschap, een spoedig herstel en dat je gauw terug naar huis mag. Geniet vooral van jouw nummer dat je hebt aangevraagd en we wensen jou nog een fijn weekend.

0: Ja, speciaal voor Mikey, die nog altijd in het ziekenhuis ligt. Mikey, wij denken aan jou.
1: Alvast ja, veel beterschap.
0: Ja, Geert, het zit er bijna
1: zit erop,
0: op.
1: Ja, ja, amai, ik kan het niet geloven.
0: Die dat drie, is voorbij uur... gevlogen.
1: Inderdaad.
0: Ik zit hier binnen 2 weken terug.
1: Ah zo?
0: Ja, voilà.
1: Ik zit hier morgen al terug.
0: Ah ja, voilà.
1: Morgenmiddag dus voor een nieuwe aflevering van de Mediamix met heel wat nieuwtjes ook in de top 20. Maar ja, dat is voor morgen.
0: Straks zie je zo zaterdag met Maarten. En ja, ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. En tot ja, binnen 2 weken.
1: Was leuk, Joke. Ik heb ervan genoten.
0: Ja,
1: drieëntjes. Ja. Dus straks Maarten. En,
0: voilà, hij is er.
1: Voilà, daar heb je hem. Goed, zometeen dus Maarten. En morgenmiddag ben ik er terug om 12 uur.
0: Dada!

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. Ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Woens, is erbij. Begrotingsminister Van Petegem ook. De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord. Na de valse bommelding gisteren op school in Gent laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als ze dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Broens gezegd. Ondernemer Fernand Huts was daartegen omdat het zicht op zijn boerentoren zou verpest zijn. Maar het licht is op groen gezet voor 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, toch een stijging met 12% in 5 jaar tijd, blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strenge regels en het mobiliteitsbudget dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook een tiental lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd. Onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. Een zware domper voor wielrenster Justine Gécquière. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in de knieschijf. Eind seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest ze ook al passen voor het WK, ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, 22 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen regenachtig, 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer. De temperaturen zitten dan rond 24 graden.
3: Radio Oost-West.
1: Ziezo zaterdag.
4: Dankjewel Geert en Joke voor de afgelopen 3 uurtjes. Vraag maar aan, nu is het tijd voor Ziezo zaterdag.

Alleen maar mooie luisteraars op Radio of bij Radio Oost-West. En al zeker op zaterdagmiddag. Heel fijn dat je afstemt op Radio Oost-West voor Ziezo Zaterdag. Want op zaterdagmiddag duiken we altijd eventjes het showbiznieuws in van de afgelopen week. En ik heb berichtjes meegebracht. Onder andere over Bazaar, want zij gaan 10 jaar van hun band vieren. Lady Gaga zit ook in deze uitzending. Net als nieuws over Oasis. En er is ook nieuws over Dolly Parton dat kon gesprokkeld worden afgelopen week. Ook heb ik nog een berichtje liggen over Ingeborg en eentje over Billy Joel. Allemaal goed nieuws, of toch, ja, eigenlijk allemaal goed nieuws. Fijn dus op deze zaterdagnamiddag. Dit is nu Edwin Collins en A Girl Like You. Well,

Er komen geen 7, maar wel 8 concerten in de Roma in Antwerpen om 10 jaar Bazaar te vieren. Dat waren ze trouwens nog eens met goud uit 2015. Ook zaterdag 19 juni volgend jaar is aan de kalender toegevoegd. Mathieu Terrein, Simon Nuiten en Oliver Simons die vieren komende zomer dus hun 10-jarige bestaan. En dat met de fans in Antwerpen. En de 8e datum die is toegevoegd omdat de 7 geplande concerten in de Roma in Antwerpen al helemaal uitverkocht zijn. Goed nieuws dus voor de fans van Bazaar. Dat waren ze dus nog eens met goud. En nu keren we terug naar 1976 hier bij Radio Oost-West in Ziezo Zaterdag. More Than a Feeling van Boston.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Radio Oost-West in Ziezo zaterdag. Zometeen vertel ik je iets over Lady Gaga, want zij heeft een kindje gekregen. Je hoort er zometeen meer over, maar eerst nog eventjes deze uit 1993 van Tina Turner op je radio. Disco Inferno.

Ja, helemaal geen bad romance voor Lady Gaga. Dat was nog eens met die plaat uit 2009. Want ze heeft samen met haar verloofde Michael Polanski een kindje gekregen. Zo melden verschillende Amerikaanse media, waaronder People en Page Six. Het koppel werd gefotografeerd door paparazzi tijdens een wandeling met de baby. De komst is in elk geval een verrassing voor de buitenwereld. Er is trouwens helemaal niks geweten over de geboorte, de naam of het geslacht van het kindje, of zelfs over een voorgaande zwangerschap. Maar in elk geval goed nieuws dus voor Lady Gaga en Michael Polanski. En dit is nu Frank Boeien uit 1985 met Kronenburg Park.

0: The Weeknd en Blinding Lights. En zometeen heb ik het over Oasis. Er zou zelfs goed nieuws zitten aan te komen over de broertjes Gallagher. Maar eerst nog eventjes naar de nooduitgang nu met Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Faces and Don't Look Back in Anger uit 1995 alweer. En met een droneshow boven het stadion van Manchester City deed Oasis de vermoedelijke aankondiging van een nieuwe tournee. Fans van de band die moeten maandag 14 september 5 uur in de namiddag Belgische tijd met rood aanstippen in hun agenda, want dan volgt een grote aankondiging van de band van de broertjes Gallagher. Sinds hun reunie in 2025 horen Noel en Liam trouwens bij de 325ste rijkste Britten. Fijn voor hen natuurlijk. Dit zijn nu de Pretenders uit 1986 en Don't Get Me Wrong.

Madden Tiger Feet uit 1974. En we sluipen zo stilletjes aan dichter bij de klok van 2 uur. En een tweede portie Ziezo zaterdag hier bij Radio Oost-West. Dit is nu nog tot aan de klok van 2. Smokey en Living Next Door to Alice. Tot zometeen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 2:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst en de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingenen is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeren wil de kruis Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit Regio Nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: Afwisselend zon en wolken deze namiddag 22 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen regenachtig 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer. Temperaturen rond 24 graden.
8: Een hele goede middag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

Bok Robin en Just Around the Corner. En daar zitten ook wij natuurlijk, want lokale radio maak je op de hoek van de straat van het dorp. Heel fijn dat je luistert naar Radio Oost-West. In dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag heb ik nog berichtjes meegebracht over Dolly Parton. Er zit er ook eentje in over Ingeborg en over Billy Joel. En natuurlijk ook heel wat fijne muziek. Je hoort in dit uurtje van Ziezo Zaterdag onder andere Albano en Romina Power, Julio Iglesias voor de fans, The Traveling Wilburys, maar nu Juice Newton. En het heel erg mooie Angel of the Morning. Heel erg goedemiddag.

namiddag. Radio Oost-West. Gewoon gezellig. Radio Oost-West. De zonnigste muziek.

Dolly Parton en Kenny Rogers waren dat nog eens met Islands in the Stream uit 1983. En de internationale luchthaven van Nashville zette plannen door om een nieuwe naam aan te nemen ter ere van Dolly Parton, de bekende countryster die eind augustus op 80-jarige leeftijd overleed. Nashville in de staat Tennessee in de VS wordt beschouwd als de bakermat van de countrymuziek. En de eerste stap is intussen gezet, zo kondigde de luchthaven vrijdag aan, om dus van naam te veranderen naar Dolly Parton. Dit zijn nu de Traveling Wilburys en Handle With Care. Beep, beep.

0: 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. De nieuwe plaat is dat van Taylor Swift. Daarvoor nog Traveling Wilburys en Handle With Care hier op, liever in Zizo zaterdag op Radio Oost-West. Zo moet ik het zeggen. Zometeen komt Ingeborg eraan, maar eerst nog eventjes deze Always There uit 1991 van Incognito.

en door de wind. En we zien binnenkort Ingeborg weer wat meer op tv, want Kotmadame Sarafian wordt omgedoopt tot Kotmadame Sergeant. In het VTM-programma neemt Ingeborg Sergeant onverwacht de fakkel over van Barbara Sarafian, voor wie het allemaal een beetje te veel werd. 2 jaar geleden nam de actrice voor het eerst een groep studenten onder haar vleugels. Begin september ging dan het 2e seizoen van start met een nieuwe groep jongeren. Maar zij moeten het na amper 4 afleveringen met een andere kotmadam doen. Ingeborg Sergeant dus. Dit zijn nu Albano en Romina Power met Soltanto 2.

Julio Iglesias en Amor was dat uit 1982, daarvoor nog Albano en Romina Power met Sol Tanto Tu uit hetzelfde jaar. Straks heb ik het over Billy Joel, je hoort hem straks met Piano Man. Maar nu eerst deze heerlijke plaat van Olivia Dean, Man I Need.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.

Billy Joel en het heerlijke Piano Man was dat. En Billy Joel die heeft een hersenoperatie ondergaan nadat bij hem de zeldzame aandoening van normal pressure hydrocephalus werd vastgesteld. Een hele mond vol. De ingreep heeft gelukkig goed uitgepakt. De zanger zegt dat zijn geheugen, balans en dagelijks functioneren zijn verbeterd. Billy Joel moest vorig jaar noodgedwongen al zijn concerten annuleren vanwege zijn gezondheid. De zanger kampte met problemen met zijn gehoor, zicht, evenwicht en geheugen. Bleef daarna stil rond hem, maar het blijkt nu dat hij een behandeling heeft ondergaan en dat alles tussen de goede richting uitgaat. Aha nu en Take On Me.

We mochten even verblijven in de Rose Garden, de roze tuin van Lynn Anderson. Een plaatje uit 1971 alweer. Daarvoor nog Aha en Take On Me. En zo kom ik aan het einde van deze aflevering van Ziezo Zaterdag. Vandaag op deze 12e september. Heel fijn dat je geluisterd hebt. Doe dat uiteraard volgende week weer opnieuw. Want dan ben ik er opnieuw tussen 1 en 3 op Radio Oost-West. We gaan er nog uit tot aan de klok van 3 uur met ABBA en Chiquitita. Dag!

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er zijn wat meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. 5 doden zijn 4 vrouwen en 1 man, allemaal 70-plussers uit Nederland, zegt Buitenlandse Zaken in Nederland. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog aan de gang. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat een militaire infrastructuur wilde raken. In het zuiden van Chili zijn 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afwisselend zon en wolken bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij 24 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De driekleur. Helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

Een hele fijne zaterdagnamiddag. Welkom bij de Driekleur hier bij Radio Oost-West. Bedankt aan Maarten voor de Zito Zaterdag. En nu zitten jullie klaar voor weer een uurtje met heel wat leuke muziek van eigen bodem. We begonnen met Jean Thomas en Miss California. En gaan meteen verder met Bart Peters. Hier is hij met Zwemmen in de Zee.

Het was de eerste grote hit voor Lady Lynn en her Magnificent Seven. Deze fijne cover van I Don't Wanna Dance. Straks luisteren we naar Pop in Wonderland met Freaks Elevation Party. Na deze van Lisa Lewis. Ze werd een aantal weken geleden voor het eerst mama. Dit is haar nummer uit 2024. Jij laat me vrij.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

Misschien wel een van de meest rustige nummers die Natalia ooit maakte, deze Without You. Straks Camille met Insomnia na Mama's Jasje. Ook een pracht van een nummer dat gecoverd werd, maar ze maakten er toch een eigen versie van, deze Terug naar de Kust.

Ik bracht graag Get Ready nog eens voor jullie mee met een van hun grootste hits van toentertijd. Dit was Vuur. Straks Stan van Samang. Hij nam 2 jaar geleden deel aan Liefde voor Muziek. En hij scoorde toen een hit met deze tegenpartij. Na Daan en Little Pix, ook al uit dezelfde editie van Liefde voor Muziek.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

to miss. We nemen stilaan een beetje afscheid van de zomer, maar de zomerse muziek mag natuurlijk wel nog steeds. Jovalli was dit met Het is weer zomer. Francisco, nu fake news.

Pato en Tom Dice hebben hun Starlings eventjes wat geparkeerd om zich weer te concentreren op hun soloprojecten. Je hoorde hen nog eens met Rollercoaster. Ik ben aan het eind gekomen van deze aflevering van De Drie Kleuren. Hopelijk hebben jullie er heel hard van genoten. Heel graag tot volgende week. Louis heeft nog voor jullie met Op de Purperen Hei.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingene is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeer wil de Kruis-Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de Kruis-Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af, 22 graden, morgen regenachtig 21 graden. De dagen daarna opnieuw wat warmer bij temperaturen rond 24 graden dan.
6: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
7: is dit Radio Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.

0: NV van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: Radio Oost-West. www.radioostwest.be.

0: een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling, zegt het parket. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. De middelbare school werd uit voorzorg ontruimd en er werd ook een tweede minderjarige verhoord. Maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen, laat minister van Economie Clairin Val weten. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was goed. En ja, u hoort het waarschijnlijk niet graag, er wordt naar nieuwe inkomsten, lees nieuwe belastingen, gezocht. Het aantal dodelijke slachtoffers bij de brand op een ferry in de Filipijnen is opgelopen tot 76. Er zijn nog 41 lichamen gevonden in het verkoolde schip, zegt de kustwacht. De boot brandde woensdag uit in de buurt van een toeristische locatie in Palawan. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar overlevenden zeggen dat ze een explosie hoorden aan boord van het schip. Het onderzoek loopt nog. En het gerestaureerde Raspeipark is officieel ingehuldigd. In Ukkel, de gemeente startte in maart 25 met grootschalige werken omdat het park lang verwaarloosd werd. Het biedt een broodnodige koele plek voor de buurtbewoners, zegt schepen van Groene Ruimte Mayel de Brouwer van Ecolo. Ja, en dan nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakt ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al de vijfde medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 22 graden. Morgen regenachtig, 21 graden. De dagen daarna opnieuw wat warmer. Temperaturen zitten dan rond 24 graden.
3: Dit is Radio Oost-West. Ik luister.

0: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het

0: Oost-West.
1: Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be.
6: Dit is Radio Oost-West.
7: De zonnigste muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. LunaBaby.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingene is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeer wil de kruis Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Afwisselend zon en wolken, 22 graden vanavond en vannacht. Enkele buien, minima 18 graden. Morgen regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. De eerste keer dat dit gebeurt, defensieminister Franke laat weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken verder. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samen zitten met zijn vicepremiers. Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met die vicepremiers. Dat overleg zou constructief zijn geweest. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 wereldkampioen Lando Norris start morgen vanop de pole position in de grote prijs Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Op dit moment gaat de tournée nationaal van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag, een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Uitbaters van de horeca hebben het steeds moeilijker, en zeker cafés, want elke dag verdwijnt er in ons land minstens 1 café. Radio Slecht Weerbericht. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima 18 graden. Morgen regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog, 24 graden. Dinsdag halen we 26 graden en het wordt dan ook wat zonniger.
2: De avond van Oost-West.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
4: Op elk moment.

0: vrijdagavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingenen is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeren wil de kruis Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanaf de vannacht kans op enkele buien, minima 18 graden. Morgen regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog, 24 graden. Dinsdag halen we 26 graden en het wordt dan ook wat zonniger.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Gisteravond is er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat zegt luchtverkeersleider Skies. Vanochtend klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niks werd gedetecteerd, maar dat klopt dus niet helemaal. Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam is voorlopig niet duidelijk. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Dat gebeurde gisteren, maar het nieuws is nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Het zou om pepperspray kunnen hebben gegaan. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg, hun 2e groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Radio Vanavond en vannacht kans op enkele buien bij minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog en 24 graden. Dinsdag zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook een pak zonniger. Maar vanaf woensdag is het weer frisser.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingene is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeren wil de kruis Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meebericht. Vanavond en vannacht kans op enkele buien bij minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog en 24 graden. Dinsdag zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook een pak zonniger. Maar vanaf woensdag is het weer frisser.
1: De avond van Oost-West.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Nieuws. Gisteravond is er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat zegt luchtverkeersleider Skies. Vanochtend klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niks werd gedetecteerd, maar dat klopt dus niet helemaal. Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam is voorlopig niet duidelijk. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Dat gebeurde gisteren, maar het nieuws is nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Het zou om pepperspray kunnen hebben gegaan. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg, hun 2e groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien bij minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog en 24 graden. Dinsdag zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook een pak zonniger. Maar vanaf woensdag is het weer frisser.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst en de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingenen is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeren wil de kruis Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
4: De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Radio Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 17-jarige bromfietser uit Wingenen is vrijdagmorgen licht gewond geraakt bij een ongeval in de Elisabethlaan in Torhout. De jongen moest uitwijken voor een wagen die een parkeerplaats verliet en kwam daarbij ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Het agentschap Wegen en Verkeren wil de kruis Houtemseweg in Waregem veiliger maken ter hoogte van de schoolomgeving. Er komt een wegversmalling met een verhoogd plateau die het autoverkeer afremt. Fietsers krijgen een aparte doorgang langs de versmalling en een fietsoversteekplaats. De werken die 6 weken zullen duren en waardoor de kruis Houtemseweg volledig afgesloten wordt, starten komende maandag. 320 inwoners uit Waregem maakten een afspraak om de thermoscan van hun woning te bekijken. Een groot succes voor het energiekloket van de stad in samenwerking met Energiehuis Warmer Wonen en de renovatiecoach. Op 21 januari van dit jaar reed de thermocar door Desselgem en Sint-Eloys Vijven en bracht die met een infraroodcamera warmteverliezen aan gevels en daken in beeld. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.